0: Ey, ik ben flyer als een vol blad. Unbebirde vroch nicht wat für n Saft. Ey, ik glöf von dir, hebt ik rodden dat Rodius lacht. Denn sie hebt doch von een Opfer slacht. Ik ben sick als een die Slöf het. Und die Ladies für mi knöf net. Bin on fire so als für Mann.
1: Und mi Knie da steht es Türmann.